dat Istanbul in hoog tempo moderniseert, blijkt tijdens de feestelijke publieksopening. Waar jonge Turken, in navolging van een anders globalistische kameraden elders in de wereld, protesteren tegen het grootkapitaal en zich vast warmlopen voor de komende bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds in Istanbul.